0: onmiskenbare hits. Verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw. Altijd en overal. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet in zijn eerdere reactie op onbehandelde aangiftes. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Kamer. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Na de tweede excuses waren de meeste oppositiepartijen tevreden en werd een PVV-motie van wantrouwen alleen nog door Forum voor Democratie gesteund. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen het gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandeling en aanranding in Delft is een man van 19 opgepakt en die blijft langer vastzitten. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. En ook is thuiswerken of later beginnen geen optie daar. Omdat er zo weinig ruimte is om flexibel te werken, komt stress sneller voor. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstandemaas.nl.

0: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online.
1: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Dan nog het weer. De ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
4: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.

0: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
1: Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
2: Zeg Milou, ben je er al geweest?
3: Waar?
2: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
0: Is uw woning toe aan iets nieuws? Onze experts helpen u graag met het kiezen van verf of behang. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

0: Jouw geluid, jouw regio. Omroep Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige, warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.

0: Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid.
1: Druk en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Eerder deze week

0: gebruikte Trump harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran. En met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten gaan geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. En in de Nations League heeft Griekenland de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessure kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken. En werd het 1-2 tegen Servië. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Adverteren hoeft niet duur te zijn. Lokaal en betaalbaar. Via reclame@omroephorstaandemaas.nl.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand, onder meer toen ze op de fiets zaten. In de Nations League heeft het Nederlandse elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1.

0: Gakpo scoorde in blessuretijd de gelijkmaker. Het weer, een zonnige en warme dag bij 19 tot 24 graden.
1: Van Greensveen tot Grubbevorst en van Zevenum tot Meerlo.
2: Muziek en informatie uit Horst aan de Maas.

0: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl.
1: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Hoi Iemke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
3: Ja Peter, een mooi 70er jarenhuis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
2: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook sloop- en eventueel metselwerk.
4: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
5: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Tweede Kamer dat dat zeker niet de bedoeling was.
7: Het is klip en klaar dat u zich misleid heeft gevoeld, dat u zich op het verkeerde been heeft gezet. En daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses en ik beloof daarin voor de toekomst beterschap.
6: Meerdere partijen overwogen steun voor een motie van wantrouwen. Na Van Wils excuses steunden alleen PVV en FVD die. Bij zijn eerste toespraak bij de Verenigde Naties heeft premier Jette een lans gebroken voor het in Nederland gevestigde internationaal strafhof. Deze week heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw uitgehaald naar het strafhof dat volgens hem schijnprocessen houdt. Jette zei, zonder Trump te noemen, handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen. Na die zin volgde applaus uit de zaal. Ruim 300 mensen, waaronder veel studenten, hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Oranje heeft gelijk gespeeld bij het debuut van bondscoach Xavi tegen Duitsland in de Nations League. In de blessuretijd zorgde Gakpo voor de 1-1.
8: Nou, nog één keer in Nederland. Van Bommel. Doe het. Van Bommel.

0: Griekenland heeft de koppositie in de pool gepakt doordat ze met 1-2 wonnen van Servië. Het weer zonnig en warm bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.

0: afgelopen nacht is de temperatuur sterk gedaald. Onder een heldere hemel kwamen we uit op zo'n 4 à 5 graden als minimum. Vlak boven de grond heeft het zelfs een graadje gevroren. Ook heeft zich op veel plaatsen nevel en mist gevormd. Maar deze lost vanmorgen geleidelijk aan op en maakt een plaats voor zonnige perioden. Er staat overdag een zwakke wind uit een zuidelijke richting en de maximumtemperatuur die komt vanmiddag bij veel zon uit op zo'n 24 graden.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Daarna volgde applaus uit de zaal. In het Gelderse dorp Kesteren is een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand gelopen. De ME greep in, 7 mensen zijn aangehouden. En rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van zanger Ed Sheeran. Het weer zonnig en warm bij 19 tot 24 graden.

0: ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Schouwburg Venray viert 60 jaar theater. Beleef een seizoen vol bijzondere voorstellingen. Bekende artiesten, jubileumactiviteiten en verrassende ontmoetingen. Vier het jubileum met ons mee en ontdek het programma op www.schouwburgvenray.nl. Verrijken, verbinden en verrassen in Schouwburg Venray.
2: Ook voor al uw bouwmaterialen bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Premier Jette heeft in zijn toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Hij noemde Trump niet bij naam toen hij opkwam voor het ICC.
5: And I believe there can be only one response: to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
4: Deze week liet Trump zich opnieuw negatief uit over het strafhof. Justitieminister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie rond middernacht toegegeven dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet en dat hij onvolledig is geweest. De excuses komen na het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Na zijn excuses steunde alleen de PVV en FVD een motie van wantrouwen tegen hem. Ruim 300 studenten hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat.
6: Delft komt vanavond samen. Samen om te laten zien dat we het gedrag niet accepteren. Samen om elkaar steun te betuigen en samen om in actie te komen.
4: De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Het weer, een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website.

driesehorst.nl. Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.

0: Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht is de temperatuur sterk gedaald. Onder een heldere hemel kwamen we uit op zo'n 4 à 5 graden als minimum. Vlak boven de grond heeft het zelfs een graadje gevroren. Ook heeft zich op veel plaatsen nevel en mist gevormd. Maar deze lost vanmorgen geleidelijk aan op en maakt een plaats voor zonnige perioden. Er staat overdag een zwakke wind uit een zuidelijke richting en de maximumtemperatuur die komt vanmiddag bij veel zon uit op zo'n 24 graden.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bijna de helft van de mensen ervoer vorig jaar sociale overlast, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Premier Jetten heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over

Het internationaal strafhof handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Daarna kreeg hij applaus. In het Gelderse dorp Kesteren is een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand gelopen. De ME greep in, 7 mensen zijn aangehouden. Het weer zonnig bij 19 tot 24 graden.

0: Lokaal nieuws, herkenbare hits, verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas, altijd en overal.
1: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: staan de Maas nu. Muziek, nieuws en weer.
1: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Autofirst John Wijs.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Mensen in steden hebben er vaker mee te maken dan mensen die niet in stedelijk gebied wonen. De ringweg A10 bij Amsterdam was vannacht afgesloten voor een bijzondere operatie. Een nieuw brugdeel van zo'n 24 meter werd daar op zijn plek gehesen. Een bijzondere klus voor de kapitein die met het deel vanuit Friesland naar Amsterdam voer.
3: Het is een hele grote vliegenmepper, zeggen wij. Hij vangt heel veel wind.
2: De plaatsing van het brugdeel is een nieuwe stap in de uitbreiding van de A10 Zuid. De A10 is sinds vanochtend weer open voor verkeer. De adviesprijs voor benzine heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine is 1,5 cent duurder. En de adviesprijs is nu ruim €2,72, meldt United Consumers. Door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten blijven de olieprijzen oplopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran lag de prijs voor benzine €0,5 lager. De eerste wedstrijd van Oranje onder bondscoach Xavi is in de blessuretijd geëindigd in een gelijkspel. In de Nations League werd het in Amsterdam 1-1 tegen Duitsland. Xavi ziet ondanks een nerveus begin genoeg aanknopingspunten.
4: We were a little bit nervous. The second half is the way that we want to play. We showed personality, ambition, desire, good in intensity, yeah, and personality to play football.
2: Het weer zonnig en droog. In de middag wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
5: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
6: Service monteur van Expert.
7: Oh, hallo.
8: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
6: Zo, klaar is Kees.
7: Oh, dat was snel.
9: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Perfect Finish, milieutechniek en asbestverwijdering, Lottem en Sam Office, softwarebedrijf Horst.

0: Zo, we begonnen met het ochtendgebedje, ochtendzang, sing halleluja.
1: Dit is Schrijven voor Bedrijven met Peter Trinekens.
0: En dat was de Zweedse tandarts van oorsprong, Dr. Elben. Ja, die had nog een andere mooie hit hè, in de jaren 90, ook in 1993, net als deze. Dat was It's My Life. Het is vrijdag 25 september, de op naar het weekend editie van
1: Schrijven voor Bedrijven.
0: Welkom, tot 12 uur gaan we het weer doen.

0: Bluff, dichterbij dan ooit. En wij zijn ook dichterbij dan je denkt.
1: Wat gebeurde er op deze dag in het verleden?
2: Weet je nog die tijd van toen?
0: Ja, de popfeitjes zo af en toe verspreid over het programma. We gaan naar 25 september 1970. Janis Joplin neemt op die dag Me and Bobby McGee op. De zangeres was op 4 juli 1970 aan de opnames van een nieuwe LP begonnen. Janis Joplin werd begeleid door de Full Tilt Boogie Band. 2 dagen voor haar dood, op 4 oktober 1970, heeft zij de opnames van het album afgerond. En Janis Joplin overlijdt op 27-jarige leeftijd aan een overdosis heroïne in een motel aan de Franklin Avenue in Hollywood. In januari 1971 verschijnt er postuum dat album van haar na haar dood dus onder de titel Pearl. Ja, wel wrang, hè? 27 jaar, dat is een leeftijd die berucht is in de geschiedenis van de popmuziek. Veel artiesten die overlijden op die leeftijd. Amy Winehouse, Jimi Hendrix en dus ook Janis Joplin. En dit was die hit van haar, Me and Bobby McGee.
3: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

De lange, lange, lange weg naar huis. Supertramp met Roger Hodgson als zanger en Take the Long Way Home. Zodadelijk het nieuws van 9:30. De samenvatting na Lex Uiting. Alles komt goed.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bijna de helft van de mensen ervoer vorig jaar sociale overlast. Met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Premier Jetten heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen, zei Jetten. Daarna kreeg hij applaus. In het Gelderse dorp Kesteren is een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand gelopen. De ME greep in, 7 mensen zijn aangehouden. Het weer zonnig bij 19 tot 24 graden.
1: Jouw werkdag met de mooiste hits. Elke ochtend van 9 tot 12.

Ja, ik draaide laatst nog het origineel van de zanger die het gecomponeerd heeft, Prince. Dit waren de Bengals en de Manic Monday. Taylor Swift daarvoor, I Knew It, I Knew You. En dat is haar allerlaatst verschenen plaatje. Zo dadelijk de geboorteplaats, rond 9:45. En vandaag heb ik nog eventjes een berichtje over Harry Styles. As It Was van Harry Styles, die staat namelijk maar liefst 18 weken op nummer 1 in 2022. En nam daarmee het record van de meeste weken op nummer 1 over van Calvin Harris en Dua Lipa. Hun hit One Kiss stond in 2018 totaal 16 weken bovenaan. En in 2022 telde de top 40 192 hits van 201 verschillende acts. En Harry Styles dus in dat jaar 18 weken op nummer 1 met As It Was.

superkort deze Witch Girl. Je hoorde Daryl Hall en John Oates. Een van de eerste hitjes van hun in 1977 in Nederland. Geboorteplaat voor 25 september is er eentje van Suchero Fornaciari. Geboren 1955 op deze dag in Italië. En ooit had je een mooi duet samen met Paul Young.

0: heerlijk. Les Gray en de mannen. Mutt en de Tiger Feet. Dynamite had je nog, de Cat Cabin, Rocket. Al die plaatjes leken een beetje op elkaar, hè? Dan had je één grote uitzondering. Dat was Lonely This Christmas, die we elk jaar nog wel horen. Zo in de decembermaand. Hey, we zitten bovenop de nieuwe muziek. En wat dat betreft laat ik je vandaag kennis maken met de nieuwe single van Waylon. En een hele mooie country ballad is het een beetje geworden. Je hoort hem nog eventjes voor tien. Hier is Mind Over Matter. Kortom.
1: Splinter nieuwe muziek. Ontdek je hier voor het eerst. Omroep Horst.

0: Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
1: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
0: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je er terecht. Alles wordt voor je geregeld.
2: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
3: Psst, kijk, daarachter. Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
4: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en medewerking.

0: mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Meterik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat de energiebedrijven verantwoordelijk worden voor het vullen van de gasopslagen. Nederland heeft grote gasopslagen in Norg en Grijpskerk, waar gas voor de winter in voorraad wordt gehouden. Die moeten gevuld worden, maar omdat de gasprijs nu hoog is, doen de energiebedrijven dat niet en gebeurt het door de overheid. Dat kost het Rijk inmiddels €1 miljard. Het kabinet wil liever alleen een zogenoemde strategische reservevoorraad betalen. Mocht er tekorten ontstaan, dan is het goedkoper om extra tankers met vloeibaar gas naar Nederland te halen. Er zijn zeker 41 mensen omgekomen toen een veerboot omsloeg op het Tanganyika-meer tussen Congo en Tanzania. 49 mensen zouden zijn gered. Een klein aantal mensen wordt nog vermist. Het gebeurde vlak voor de kust bij de stad Kalemie in Congo. Mogelijk was de boot te zwaar beladen. De overlast in de buurt die mensen ervaren is iets groter dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren en drugsoverlast worden genoemd. De Merwedebrug op de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltweg wordt verwijderd en wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. De Merwedebrug ging in juli dicht voor al het vrachtverkeer, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Dat verbod blijft van kracht totdat de nieuwe Merwedebrug in 2031 klaar is. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden kan dan een bui vallen en het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
5: Mam, ik weet al wat ik wil voor mijn verjaardag. Ik wil naar de Schouwburg in Venray. Ik weet alleen nog niet welke voorstelling ik moet kiezen. Want er zijn zoveel leuke en die wil ik eigenlijk allemaal wel zien. Mam, mam, luister je wel?
6: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
5: Mam, luister je wel. Goed idee, hè? Misschien willen opa en oma ook wel mee. Doe dan maar snel reserveren op schouwburgvenrij.nl.
7: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstandemaas.nl.

broeders en zusters, willen wij gezamenlijk zingen dat heerlijke lied. Knolraap en lof, schorsen heren en prei, op bladzijde 85 van onze bundel.

Ja, ze hadden vorige uur ook nog een soort van gebedje. Sing Hallelujah, nou ja, was een gospelachtig liedje. Maar dit was echt een gebedje en dat had alles met groenten te maken. Knolraap, lof, schorseneren en prei. Het plaatje schoot me afgelopen week een beetje te binnen. Ik denk, oh ja, wacht eens, Dr. Anders P, dat is leuk. Moeten we nog eens een keertje aan je laten horen bij deze. Helene Fischer, ook wel weer met nieuwe muziek. An meiner Seite. De dame zingt probleemloos, hele Gelderdom vol. En de Sparks, This Town.

0: Big Enough for the Both of Us. Ook wel een hele bijzondere, dacht ik zo.
1: Historische gebeurtenissen van jaren geleden.
0: Nou, dan pakken we eventjes de kalender erbij. En dan hebben we 25 september 1975. Dat was de datum dat de serie Baretta voor het eerst op de Nederlandse televisie te zien is bij de TROS. De serie gaat over een politieman en burger in New York. Robert Blake speelt Baretta met zijn onafscheidelijke witte kakatoe, zo'n soort vogel. En de tune Keep Your Eye on the Sparrow wordt gezongen door Mary Clayton met begeleiding van de Rhythm Heritage. Al snel maakt Sammy Davis Jr. samen met producer Mike Kerb een eigen versie. En hun Baretta's team staat vanaf 8 mei 1976 drie weken op de eerste plaats in de Nederlandse top 40.

Ja, de Boogie was populair, zeker in de jaren 70. Heel wat plaatjes met in de titel Boogie toen de tijd. Hè? Denk maar eens aan Baccarat en ja, zo verschillende plaatjes. Maar dit was de Kingston Boogie, Young Gun Silver Fox uit 2018.

Uit Kerkrade, Jacques Vinders. Regelmatig duikt hij op met nieuwe muziek. En dit was Flaneren, het plaatje van 2 jaar geleden. Proclaimers draaiden we ook nog met de 500 Miles. En dit is de nieuwe Shepherd.

Bobby Williams en zijn fiddle. In de loop der jaren zijn er diverse plaatjes gemaakt over acteurs en actrices in de popmuziek. Denk maar eens aan Marilyn Monroe, Norma Jean Wants to Be a Movie Star. Brigitte Bardot is natuurlijk ooit bezongen. En ook de acteur Robert De Niro, ja. De man die nog steeds tot op hoge leeftijd actief is. Hij brengt nog steeds nieuwe films uit ook. Hè. Op Netflix stond ook alweer een nieuwe. Robert De Niro's Waiting. Bij naam Wemma namen we dat al op in 1984.

kopje koffie. Doe maar met melk en suiker. Weet je wat, doe maar zo'n tabletje erin in plaats van een suikerklontje. Net iets gezonder. Nee, althans, dat maken we onszelf soms misschien een beetje wijs. Kopje koffie, VOF de kunst, Coldplay, The Speed of Sound en Robo De Niro's Waiting was van Ben Amorama. Nou, even kijken, het is bijna 11:15 en we gaan naar de Forgotten 45. Ja, Gert die heeft een mooie lijstje ingediend met allerlei plaatjes. Je had ook een aanvraagje erbij zitten van een vriend van hem. Die anoniem wil blijven. Nou, natuurlijk, dat respecteren wij. Die vroeg in elk geval of hij het liedje van Shocking Blue nog eens wilde draaien uit 1972. Die Inkpot. En die hoor je nou net iets minder vaak als liedjes zoals The Railroad Man, Mighty Joe en Venus. Shocking Blue met Mariska Veres en The Inkpot.

Ja, Miley, dat is tegenwoordig haar artiestennaam. Het is eigenlijk dus Miley Cyrus, Best Passed Away dus. En zij wil niet in een hokje gestopt worden. Dus elke keer toch weer een andere soort stijl die ze heeft in haar muziek. Mooi is dat. Hey, je hoort ze al op de achtergrond. Eagles, One of These Nights. En daarmee gaan we op naar nieuwsreclame van 11 uur.

0: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een deskundige die aardbevingsschade beoordeelde voor het instituut Mijnbouwschade Groningen is niet onafhankelijk, zegt de rechtbank Noord-Nederland. Uit onderzoek van RTV Drenthe, RTV Noord en Follow the Money blijkt dat hij een persoonlijk belang had bij de beoordelingen. Hij was directeur en aandeelhouder van het bedrijf dat daarvoor werd ingehuurd. Het eigen vermogen van de man steeg in 7 jaar tijd met 60 miljoen euro. De uitkomst van de zaak zou gevolgen kunnen hebben voor de verdere schadeafhandeling van de gaswinning. Italië gaat een maximum stellen aan het aantal kinderen in een klas dat beperkte kennis heeft van de Italiaanse taal. De conservatieve regering van premier Meloni zegt dat de maatregel integratie moet bevorderen. Tegenstanders waarschuwen dat leerlingen zo gedwongen worden om verder van huis naar school te gaan, zoals in wijken waar veel migranten wonen. Ook zou het maximum moeilijk te handhaven zijn. Daarnaast wordt het dragen van een islamitische gezichtssluier als een niqab of burka op Italiaanse scholen verboden. Hoofddoeken blijven wel toegestaan. Het kabinet wil af van de Europese verplichting om de gasopslagen voor 64% gevuld te houden. De energiebedrijven zijn niet te porren voor het vullen daarvan, omdat gas op dit moment duur is. Daarom legt het Rijk nu een miljard euro bij. Het kabinet wil dat de energiebedrijven er verantwoordelijk voor worden en dat de overheid alleen betaalt voor een strategische reservevoorraad. De Merwedebrug in de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltlaag wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, ja, dat was de doorbraak, hè. In 1977 van de dialectpop. Normaal aan de oer en het hart, inclusief de motorgeluiden in het plaatje. Dat hadden ze volgens mij een beetje afgekeken van het liedje van de Shangri-La's. De Leader of the Pack, daar zit ook zo'n motor in. Een mooi effect. Nee, On My Soul was van Bruno Mars en we begonnen met Louis Pay, 1982. Het ging over goed nieuws en slecht nieuws. Nou, laten wij het houden op goed nieuws. En zij is volgens mij nog steeds in Zuid-Limburg woonachtig. Van oorsprong Amerikaanse dame. Nou, inmiddels al tijd voor de Forgotten Food. Wat zeg ik? Niet de items elkaar huzzelen, trillingen. Tijd voor de plaat en zijn verhaal. Bart van Leeuwen, die zit er klaar voor. Wij gaan luisteren naar het verhaaltje en daarna het liedje.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Soms als het me allemaal even te veel wordt, dan moet ik er even uit. Dan krijg ik het gevoel dat ik heel ver weg moet rennen. Weg van jou en weg van de pijn die je elke keer weer veroorzaakt in mijn hart. Want wees nou eerlijk, die liefde tussen ons, wat stelt die nog voor? Die leidt toch nergens toe? Het vuur tussen jou en mij is al lang gedoofd en daardoor kan ik 's nachts niet meer slapen. En lig ik maar een beetje te woelen in bed. Ach ja, er was een tijd dat ik als een magneet tot je aangetrokken werd. Dat ik als een bij op een pot honing naar je toe vloog. En nu ren ik liever de andere kant op. Weg van jou. Ik gaf jou alle liefde die een man kan geven. En wat kreeg ik ervoor terug? Niks. En het lijkt net of het jou maar weinig kan schelen. Dat je er niks meer aan wilt doen om het weer een beetje leuk te maken voor ons allebei. Ik moet er stiekem om lachen, want ondertussen kom je steeds bij me uithuilen dat je iemand nodig hebt om stevig vast te houden. Dat je er alles voor over hebt om de ware liefde ooit nog eens tegen te komen. Nou, ik verzeker je, met die krokodillentranen ben je bij mij aan het verkeerde adres. En wat moet ik nou? Ik hou van je, maar jij plaagt me alleen maar met je gedrag. Daar kan ik simpelweg niet tegen. Ik denk dat ik maar beter mijn spullen kan pakken en weg kan gaan met jou.

Ja, dat was een hele bekende. Soft Cell in de plaat is een verhaal. En dat Tainted Love. En dan denk je, dit is origineel van Soft Cell. Nee hoor. Dit is van Gloria Jones.

0: Ja, dus Mark Elman en de mannen van Soft Cell hadden het liedje opgepikt uit de 60s en daar hun eigen versie van gemaakt. Hadden ze goed gedaan.
1: Van tijdloze hits tot de nieuwste tracks. Natuurlijk, Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.

We zullen nooit, nooit, nooit uit elkaar gaan. Never Tear Us Apart. Je hoorde INXS, 1988. Tears van Clean Bandit en ook de Marbles hoorde je nog met Only One Woman. Tot aan het Limburgse nieuws, Hans Heger.

Ja, alweer een nieuwe Douwe Bob, Notes to Self. En de geruchten gaan natuurlijk nu Nederland heeft bekendgemaakt dat het Songfestival weer zijn deel gaat nemen. Dat wellicht misschien Douwe Bob in aanmerking zou komen. Of toch Davina Michel. Nou ja, we hebben verschillende artiesten die goed zijn, hè? Die het Nederlands goed zouden kunnen vertegenwoordigen natuurlijk. Als het een sterke song is en een goede artiest, dan moet dat gelukken. Hey, ik wil het eventjes met je hebben over de eerste miljardair, de eerste mens met een persoonlijk fortuin van meer dan 1 miljard dollar. Dat was de Amerikaanse John Rockefeller, die leefde van 1839 tot 1937. Die startte op jonge leeftijd diverse bedrijven die hij verkocht met winst. En in 1870 richtte hij samen met zijn broer en enkele zakenpartners oliemaatschappij Standard Oil op. In 1911 besliste het Amerikaanse Hoge Rechtshof dat Standard Oil een monopoliepositie had en beveelde de opdeling van het bedrijf. En Rockefeller verlegde vervolgens de financiële belangen naar de staalindustrie, waar hij eveneens miljoenen dollars verdiende. Op 26 september 1916 behaalde hij een unieke mijlpaal. Hij was op dat moment de eerste miljardair. Nou, het is maar even dat je het weet.

Bluffen en Gijke Aarnaert, gebaseerd op Frankfurter Oorlog, een Duits liedje. En Zoutelanden werd het. En de plaats Zoutelanden werd natuurlijk heel druk bezocht na de hit van Bluff. Door allerlei mensen die wel eens wilden weten in Zeeland, waar ligt dat plaatje?

Ja, 1976, Tonight's the Night van Rod Stewart. En dit was de nette versie waarin niet zijn toenmalige vriendin Britt Eklund was te horen. Met wat Franse woordjes. Rondé, nieuwe single, Oh My God.

0: Ja, twee keer maakte ze furore op het Songfestival Loreen.
1: Heerlijk. Eindelijk weekend.
0: En Tattoo, je hoort het. Het weekendplaatje komt eraan. Dave Edmunds, wij spreken elkaar maandag weer. Lekker weekend. Hoi.

0: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Perfect Finish Milieutechniek en Asbestverwijdering, Lottem en Sam Office, softwarebedrijf Horst.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interstellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Auto First John Wijs.
3: Zelfs voor ramen en deuren bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de

0: Ether, DAB Plus of online. Hier is het nieuws van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De verdachte van de moord op twee Syrische tieners op Nieuwjaarsdag in Amsterdam zegt zelf dat hij ontoerekeningsvatbaar is en verwacht daarom geen gevangenisstraf, maar TBS. De rechtbank is niet te spreken over de gebrekkige medewerking van de 25-jarige man. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. Volgens het Openbaar Ministerie had hij ruzie met iemand en loste hij daarom meerdere schoten. De twee slachtoffers van 16 en 18 jaar hadden niets met die ruzie te maken. In Portugal bij Rotterdam komt een proef met een nieuwe woonvorm voor 40 dak- en thuislozen die verward zijn of overlast geven op straat. Het zijn mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn. Ze vormen vaak een gevaar voor zichzelf en anderen. De 40 mensen worden ondergebracht in één gebouw. Daar gaan ze onder toezicht samenleven. Ze kunnen daar 8 jaar blijven. In Nederland is een groot tekort aan geschikte plekken voor mensen met zulke problemen. De rechtbank Noord-Nederland zegt dat een deskundige die aardbevingsschade beoordeelt voor het instituut Mijnbouwschade Groningen niet onafhankelijk is. De man is ook directeur en aandeelhouder van het bedrijf en zou daarom een persoonlijk belang hebben bij de beoordelingen. Oud-wielrenner en drievoudig toer-etappenwinnaar Rini Wachtmans is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Wachtmans, die ook de Witte Bles werd genoemd vanwege zijn herkenbare kuif, won in 1970, 1971 en 1972 een etappe in de Tour de France. Hij werd ook een keer 5e en een keer 6e in het eindklassement van de Tour. Op 25-jarige leeftijd moest Wachtmans stoppen als profielrenner vanwege hartklachten. Hij was daarna nog ploegleider en bondscoach van de Nederlandse wielerploeg. Rini Wachtmans was 79 jaar. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Dit is een programma van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.

0: Een hele goede middag. Welkom bij Lunch Live. Vandaag weer 25 september. Studio nummer nieuw, zal ik maar zeggen.
1: Ja.
0: En we gaan er een hele leuke uitzending van maken. Week 39. Welkom, luisteraars, Horst en Maas, Peel en Maas, Reuver, Offenbeek en omstreken. En op internet ook te beluisteren natuurlijk.
1: En welkom Twan.
0: Ja, dankjewel Sanne. Sanne, de sidekick van ons programma. En ja, Sanne, ja, heb je nog nieuws?
1: Nou, ik heb wel iets leuks mee, Twan. Heb jij nog dromen?
0: Ja, ik heb zeker wel dromen. Ik probeer in elk geval gezond. Hè. Dus ik heb vanmorgen met de pensionado's al een ronde gewandeld door Heldendorp. Dus dat probeer ik wel te doen. Ja, dromen. Niet dat je denkt van nou, hij wil toch een keer met een Ferrari of met een Lamborghini rijden. Dat heb ik niet zozeer. Maar wel lekkere vakanties bijvoorbeeld. Dat is...
1: Ja, Rit Jansen uit Grubbevorst, die had wel een aparte droom, kan ik je zeggen. Of ja, apart was het eigenlijk niet, maar ze had een droom. En op 81-jarige leeftijd heeft zij een van haar dromen uit laten komen. Wat haar droom was, dat hoor je zo meteen na Sienna Spyro en Shakira met Burna Boy.

0: Ja, ons blok van twee. Sienna Spiro, Great Expectations. Ja, die hebben we altijd wel. En Shakira met Burna Boy, Die Die. Sanne, wat heb je meegebracht?
1: Ja, ik kondigde het net al aan. Riet Jansen uit Grubbevorst. Zij heeft haar eerste dichtbundel gepresenteerd. De presentatie die vond donderdagmiddag plaats in het zorgcentrum La Providence. Bij het uitgeven van haar bundel kreeg ze hulp van vrijwilligersbibliotheek Gewoon Lezen. Met de publicatie komt een lang gekoesterde droom van mevrouw Jansen uit. En zij zelf zegt daarover...
2: En ik heb er van liggen dromen. En steeds aan denken, zou ik het wagen? En ik heb het gedaan.
3: De publicatie van je eigen dichtbundel. Veel mensen dromen ervan. Riet Jansen deed het ook daadwerkelijk. En dat op 81-jarige leeftijd.
4: En hoe kwam die literatuur dan toch in je leven terecht?
2: Ik heb veel gelezen. Heel veel.

0: romans en van alles en nog wat. En toen kwam de puzzelwereld in zicht. En daar was ik heel gek op. En dat heeft alles te maken met letters en slagzinnen. En dat heeft alles te maken met de taal.
1: Sindsdien speelt de literatuur een grote rol in Janssens leven. Zo ook in haar liefdesleven.
0: En we hebben ons leren kennen via de laptop op een dating site. En toen schreef Chef mij in dichtvorm. Nou, dat was een makkie van mij. Dus ook in dichtvorm teruggeschreven. En zo schreven wij heen en weer. En het was zo gepiept. Het was eigenlijk helemaal niet moeilijk. En toen hebben we elkaar leren kennen en klikte meteen. En de familie klikte en kon niet beter.
1: Van het schrijven van gedichten naar een volledige publicatie is geen eenvoudig proces. Gelukkig stond Janssen er niet alleen voor.
2: Nou, ik ben vrijwilliger bij Gewoon Lezen hier in Grubbevorst. En ik zat op vrijdagmiddag in de bibliotheek, gewoon mijn bieddienst te draaien. En toen kwam Riek naar me toe met de vraag of ik heel eventjes een bestandje voor de over zou kunnen zetten. Alleen dat ene bestandje overzetten, dat bleek toch net iets meer te zijn dan dat. Dus ja, ik denk dat we er alles bij elkaar een half jaar mee bezig zijn geweest. Ja, dit helpen, dat heeft mij zoveel vreugde en plezier gegeven dat ik bijna net zo trots ben als Riet nu ik hier sta.
1: De druk bezochte presentatie eindigde met een signeersessie. En zo werd het debuut van Riet Janssen er één voor in de boeken.
0: Zonder een verhaal, wat zou ik met mijn woordenschat beginnen? Een verlangen waar ik steeds naar taal. Als schrijvende brengt het mij bij zinnen.

0: Ja, Ton Engelsen.
1: Terug naar Kapel.
0: Terug naar Kapel. Sanne, wat is er op 11 oktober in Kapel?
1: Ja, dat is best wel leuk, want ik vroeg me eigenlijk af, ben jij hier via een open dag terechtgekomen bij de radio?
0: Nee, dat is heel lang geleden. Ik kan dat wel even vertellen. Een jaar of 20 geleden hadden wij in Helden, of een gemeente Helden zelfs toen nog, een computerclub. En Ruud en ik, we zaten in het bestuur van de computerclub. En toen kwam er een vraagje, kunnen jullie een radioprogramma maken? En dat heette Internet Café. PNM Internet Café. Dat was op dinsdagavond. En ja, van het een komt het ander. En 20 jaar na dato zit ik nog steeds bij de omroep. Ja. Niet meer het ICT-programma wat we toen deden, maar gewoon Lunch Live.
1: Maar zo gaat dat wel heel vaak, hè, met lokale omroepers.
0: Zeker.
1: En omdat er natuurlijk bij ons, bij de lokale omroep, ook continu weer dingen veranderen. Wij gaan met de tijd mee, we blijven zaken vernieuwen. Gaan wij op zondag 11 oktober onze deuren wagenwijd openzetten. En dat doen wij tussen 10:30 ochtends en 5:00 middags. Dan kun je een kijkje komen nemen achter de schermen. En dat is best wel leuk, want het is op televisie ziet dat het er allemaal toch net iets anders uit als dat het in werkelijkheid gaat.
0: Ja, en ik kan me nog herinneren van de vorige open dag. Op een gegeven moment stonden er echt heel veel mensen om je heen in de radiostudio. En dan deed je gewoon een live uitzending. En dat was gewoon hartstikke leuk voor de mensen om eens te zien. Ja, wat gebeurt hier allemaal? Ja, hoe gaat het? Waar lopen ze tegenaan? Heb je ook zin om mee te doen bijvoorbeeld? Want dat is ook wel belangrijk.
1: Dat wilde ik dus net zeggen. Het is echt een interactieve open dag. Want je kunt zelf plaatsnemen achter de microfoons. Dan kun je eens proeven van hoe is het nou eigenlijk om radio-dj te zijn? Of als je voor de camera wilt presenteren, dan is daar ook gelegenheid voor.
0: Ja, en wij zijn altijd op zoek naar talenten.
1: En dan is er nog iets. We gaan eindelijk onze nieuwe radiostudio openen. Hij wordt officieel geopend door Bob Forstermans. Misschien krijgt onze deur dan ook wel een studionummer.
0: Ja, ik ben benieuwd. Ja, wij gaan verder met ons volgende nummer. En dan moet ik eventjes wat knopjes goed zetten. Dat ga ik nou even doen. Want we hadden...
1: Zal ik hem aankondigen in de tussentijd?
0: Ja, dan zal ik alle knopjes goed zetten en dan start ik hem dadelijk op.
1: Ja, nou, we gaan luisteren naar Frans Pollux en de Dutch String Collectief met Halt Migges Vals.
0: Oh, daar gaat het even...

0: Precies om 7:15. Maar niet getreurd, wij gaan verder met het 12:30 nieuws. En hier is Sanne.
1: Het ACT-interventieteam heeft dinsdag tijdens een controle in het buitengebied van Maasbree verborgen kelderruimtes ontdekt. Daarin werden onder meer lege vaten, IBC-containers en kweekbakken gevonden. Volgens de gemeente Peel en Maas kunnen de materialen erop wijzen dat er in het verleden mogelijk criminele activiteiten hebben plaatsgevonden. De kelders zijn vermoedelijk illegaal gebouwd. Ook wordt onderzocht of andere bouwwerken en de opslag van materialen op het terrein zijn toegestaan. Als er overtredingen worden vastgesteld, moet de eigenaar die beëindigen en kan de gemeente verdere maatregelen nemen.
2: Lunch Live.
1: Waterschap Limburg heeft het verbod op het onttrekken van oppervlaktewater uitgebreid naar Noord- en Midden-Limburg. Vanwege de aanhoudende droogte mag daar in principe geen water meer worden opgepompt uit de beken en de sloten. De regio heeft inmiddels een droogtefase oranje bereikt. Er zijn enkele uitzonderingen, onder meer voor veedrenking en bepaalde vormen van landbouw. Ook mag op sommige plekken, waaronder de Niers, Zwalm en de Roer, nog water worden onttrokken. Het verbod heeft dit jaar geen vaste einddatum. Het waterschap bekijkt wanneer de omstandigheden voldoende zijn hersteld om het verbod aan te passen of in te trekken. Ruim 40 mensen uit de aspergesector kwamen op 18 september in Balo bijeen voor een middag over mechanisatie. Aspergegilde organiseerde de bijeenkomst voor telers, leveranciers en andere bedrijven uit de sector. Tijdens demonstraties konden bezoekers verschillende machines en nieuwe technieken in de praktijk bekijken. Mechanisatie wordt steeds belangrijker door het tekort aan arbeidskrachten, stijgende kosten en de behoefte om duurzaam te werken. De middag stond daarnaast in het teken van het uitwisselen van ervaringen, kennis binnen de aspergesector. Je hoeft geen expert te zijn, geen bestuurslid en ook geen rapporten te kunnen lezen. Ga gewoon met je eigen verhaal, je zorgen en je ideeën. Dat is het motto van de dorpscoöperatie Pilgeluk. En daarom organiseren zij op maandag 5 oktober een Proud Meer Meecafé in Den Binger in Meijel. Inwoners kunnen daar meepraten over de toekomst van het dorp richting 2040. Er komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals bijvoorbeeld wonen. De organisatie benadrukt dat iedereen welkom is, van jongeren en ondernemers tot ouderen, vrijwilligers en nieuwe inwoners. De bijeenkomst die begint maandag om 7 uur en eindigt om 9 uur. Ja, dan is het tijd geworden voor het weerbericht, Wan. Je zei het vanochtend al even, het is ijskoud. Dat gaat voorlopig wel nog blijven. De nachten blijven fris. Maar morgen is het overwegend bewolkt, maar wel droog. En het wordt rond de 21 graden. Zondag, dan krijgen we een mix van wolken en zon, maar gelukkig geen regen. Het wordt 22 graden. Kortom, prima weekend weer om erop uit te gaan. En dan zal ik je alvast een klein tipje van de sluier oplichten. De verwachting is dat het dinsdag en woensdag zelfs zo rond de 30 graden zal zijn. Prima vooruitzichten, toch?
0: Ja, korte broeken weer, zou ik zeggen.
1: Nou, ik had eigenlijk alles al opgeruimd. Dus dat is wel een beetje vervelend.
0: Oké. Okay. Ja, wij gaan verder met een hele leuke plaat, denk ik. Even serieus. Balla de Gasolina. Komt-ie.

Ondiep was dat met Hutje op de Hei. Verenigingen en stichtingen in Horst aan de Maas kunnen tijdens de komende jaarwisseling onder voorwaarden een ontheffing krijgen voor het afsteken van vuurwerk. Hiermee is Horst aan de Maas

0: de enige gemeente in de provincie Limburg die ontheffing verleent. In andere Limburgse gemeenten bestaat de ontheffingsmogelijkheid niet. Zij vrezen voor problemen met de handhaving. De gemeente Peel en Maas die heeft nog geen definitief standpunt ingenomen. De gemeente Bezel is één van de gemeenten die juist geen ontheffing verleent. Burgemeester Martijn Derks legt toe waarom.
1: Uiteindelijk hebben wij na best wel een behoorlijke tijd wikken en wegen gekozen om geen ontheffing te verlenen. En eigenlijk begint het natuurlijk dat er een landelijk vuurwerkverbod is. En dat wij als burgemeesters de mogelijkheid hebben om ontheffing daarop te verlenen. Maar dan moet het wel goed in elkaar passen. En daarmee bedoel ik, je moet voldoende handhavingscapaciteit hebben. Je moet de veiligheid kunnen waarborgen. Je moet zorgen dat het juridisch goed gedekt is. En dat heeft nogal wat voet in de aarde. Nou, daar hebben we de afgelopen maanden de tijd voor gehad om te kijken, krijg ik het rond om te kunnen verlenen? Ja, en het antwoord daarop is dat het nee is en dat ik het niet qua veiligheid rondkrijg. Ja, dan moet ik de keuze maken om geen ontheffing te verlenen. Voor in ieder geval het komende jaar. Wat we wel gaan doen is dat wij na de jaarwisseling kort daarop gaan evalueren hoe dit verlopen is. Om te kijken of we volgend jaar wellicht wel ontheffing kunnen verlenen. Dus dat is nog niet voor meerjarig vastgelegd. We doen het alleen voor het komende jaar, voor de komende jaarwisseling, dat we zeggen, nou, momenteel doen we geen ontheffingen.
2: Ja, want als de voorwaarden wel zouden kloppen, zou je dan wel voorstander zijn van zo'n ontheffing?
1: Nou ja, ik vind oud en nieuw vieren zoals we het gewend zijn, hè, met vuurwerk en met mooi siervuurwerk, wat gewoon netjes wordt afgestoken, waarin mensen ook van kunnen genieten, ben ik niet meteen tegenstander van. Alleen ik wil wel voor mijn hulpverleners en mijn inwoners de veiligheid kunnen garanderen. En op dit moment kan ik dat niet. En dat komt kortweg of domweg door het feit dat ik onvoldoende handhavingscapaciteit heb. Kijk, wanneer mij vanuit Den Haag wordt gegund dat wij meer handhavingscapaciteit toe kunnen voegen voor die jaarwisseling, dan wil ik daar heel graag nog een keer over nadenken. Maar zolang dat niet gerealiseerd wordt en ik het met een enkele BOA en een beperkte politiecapaciteit moet doen, ja, kan ik die veiligheid niet waarborgen.
2: Speelt dan ook nog eventueel mee dat de gemeente Bezel dicht bij de Duitse grens ligt?
1: Ja, dat speelt zeker mee. En kijk, ik moet ook niet denken dat, dat het hier heel veel moeite kost om vuurwerk te kopen. Wij rijden de grens over, daar is het legaal, kun je vuurwerk kopen en je komt daarna terug de grens over. Kijk, wij zitten in een risicovol gebied qua vuurwerktransport, noem ik het maar even zo. En ja, daar moeten we ook niet voor wegkijken. Ik hoop dat wij een uiteinde gaan hebben waarin onze inwoners zich houden aan het landelijk vuurwerkverbod. Maar we zitten ook in een gebied waar heel lastig te handhaven is en waarin wij onze knopen moeten tellen. En dat betekent dat we nu zeggen, nou weet je, ik vind de veiligheid in mijn hele gemeente zo dusdanig belangrijk dat ik niet mijn capaciteit op één vuurwerkshow ga zetten, maar ik ze in de hele gemeente wil laten werken als het nodig is.
2: Ja, maar als u zegt van het is bijna niet te handhaven, bent u dan niet bang dat het alsnog volop gebeurt, het afsteken van vuurwerk?
1: Ja, daar zit wel een bepaalde angst. Alleen daarom heb ik ook die capaciteit nodig. Om degene die toch vuurwerk afsteekt, om daar goed tegen op te treden. En nogmaals, het gaat mij niet om het vuurwerk afsteken aan zich, maar het gaat mij om de veiligheid. En ik wil de veiligheid voor al onze inwoners kunnen waarborgen. En daar heb ik de handhavings- en politiecapaciteit heel hard voor nodig met de komende jaarwisseling.
2: Ziet u het al voor zich, een jaarwisseling zonder vuurwerk? Is toch even wennen, lijkt me.
1: Ja, dat is zeker wennen. En zie ik het voor me, ja, dan zal het dezelfde avond zijn als iedere andere avond. En dat is eigenlijk ook wel spijtig, hè, dat we in Nederland dit niet meer kunnen vieren zoals we het toch al jaren gewend zijn. Ja, dat is nou eenmaal wat voor ons besloten is. En ik ben er ook om die wet uit te voeren. Hè, dus dat doe ik ook. Ik zeg dat met de hand op het hart. Ik vind dat wij die wet moeten volgen. Dus geen vuurwerk afsteken in onze gemeente, net als alle andere gemeentes dat zouden moeten doen. Alleen de charme van mooi vuurwerk hoort ook wel een beetje bij oud en nieuw. Maar misschien maakt het onze creativiteit los en zullen we op een andere manier ons uiteinde moeten vormgeven. Wellicht met een

0: de agendaberichten, Sanne.
1: Ja, ik wilde eerst eens aan jou vragen, Twan. Wat ga jij eigenlijk doen dit weekend?
0: Nou ja, ik denk dat ik... weet je wat ik afgelopen weekend heb gekocht zelfs? Een helm voor op de fiets.
1: Een fietshelm?
0: Fietshelm,
1: met
0: ja.
1: Licht?
0: Nee, zonder licht en ook zonder reflector aan de achterkant. Maar ja, je ziet er steeds meer. En ja, ik denk dat het toch wel verstandig is dat we... Ja, als we gaan fietsen, toch die helm opzetten.
1: Ja, ja, mijn vader is... Nee, ik heb wel een elektrische fiets, maar geen helm. Maar ik denk, ja, het is echt wel een goed idee. Want mijn vader hebben ze ooit aangereden. Die heeft echt een hele poos in het ziekenhuis gelegen. En die had een helm op.
0: Oké, en dat heeft waarschijnlijk ook wel geholpen dan.
1: Ja, zeker, zeker. Maar je hebt die helm gekocht omdat je dit weekend gaat fietsen? Of?
0: Ja, ook dat. Maar het stond al langer op een lijstje. En je weet het, hè, die eerste stappen. Dus ik moet de eerste meters nog wel maken vanmorgen. Dus, en ook nu met de fiets naar de studio gekomen zonder helm. Dus er is nog wel even wat... Gewenning.
1: Ja, nou,
0: de drempel is er nog.
1: Ik heb zojuist verteld dat het prima fiets weer wordt. Dus dat gaat volgens mij helemaal goed komen.
0: Ja.
1: Ik heb ook wel iets leuks om te vertellen. Wij gaan namelijk met de collega's.

0: Hier van Omroep Pernem. Gaan we morgen met z'n allen naar Hilversum. En daar gaan wij, daar worden wij bijgeschoold. Dus wij gaan de hele dag allerlei cursussen volgen, workshops volgen, zodat wij nog beter worden in hetgene wat we dagelijks doen.
1: Oké, en dan zie je waarschijnlijk ook bekende Nederlanders.
0: Ja, ik zie Rick Nieman, volgens mij.
1: Oké, ja, daar kun je nog veel van leren. Hè? Die, even kijken, die doet op zondagmorgen volgens mij ook een programma. Heb ik even kwijt de tekst, de titel.
0: Dat durf ik zo niet te zeggen. Weet je wat ik wel kan zeggen? Dat ik ook een workshop ga volgen. Radio maken, future-proof.
1: Okay.
0: Dat verandert natuurlijk veel. En ook op het gebied van radio. Dus ik kan jou volgende week precies vertellen hoe ons programma ook voor de toekomst bestendig blijft.
1: Oké, maar Sanne, we waren agendaberichten aan het doen.
0: Ja, dat klopt. Want morgen en zondag 27 september, dan kun je weer naar het jaarlijkse Vlas en Woldag in Museumdorp de Locht in Meldersloo. Bezoekers die kunnen live zien hoe Vlas en Wol vroeger werden verwerkt. Heb je dat ooit gezien?
1: Zeker. Ja, ik ben in de Locht geweest. Ook rond deze tijd een keer, 2 jaar geleden. En toen was het ook volgens mij. Dat is toch wel mooi om te zien.
0: Ja, en omdat het dus prima fietsweer wordt, kunnen jullie dus morgen fijn met de fiets naar de Meldersen.
1: Wij kunnen naar de Meldersen. Ja, dat gaan we doen.
0: Hey, jij had ook nog een leuk uitje,
1: zeker.
0: Toch?
1: Dan heb je geen zin in fietsen, want die zijn er ook. Hè. Dan kun je nog gaan wandelen in Grashoek. Nou, daar wordt de herfstwandeltocht georganiseerd in het buitengebied van Grashoek. En je kunt kiezen uit 5, 10, 15 en 20 kilometer met starttijden tussen 8 en 12. Ja, Sanne, ben je een wandelaar?
0: Ja, ik ging voorheen, probeerde ik elke dag 5 kilometer te wandelen.
1: Okay.
0: Vandaag de dag lukt dat niet meer en in de winter zeker niet. Maar in de herfst vind ik het toch echt heel fijn om op zondag in het bos te zijn.
1: Goed. Wij gaan nog even een leuk muziekje draaien voor 1 uur. En laten we eens The Simple Minds draaien. And don't you forget me.

0: Ja, Cole Irving. Ik zet hem even iets zachter voordat ze helemaal losgaan. Want onze uitzending is wel bijna voorbij, Sanne.
1: Ja, we gaan ons klaarmaken voor het weekend. En dan zeggen wij tot volgende week.
0: Ja, en een beetje lief zijn voor elkaar. En tot volgende week, zeker. Maandag zijn we er weer. Dag.
2: Je luisterde naar Lunch Live. Een samenwerking van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.
3: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
4: Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
5: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
4: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
5: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
4: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
5: Duur?
4: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
2: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
3: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
6: Service monteur van Expert.
7: Oh, hallo.
8: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
6: Zo, klaar is Kees.
7: Oh, dat was snel.
9: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar oud. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld onder meer wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal verloopt de hulpverlening moeizaam. En ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken zoals cholera. Oud-wielrenner Rini Wachtmans is overleden. Hij werd in 1968 profrenner en won begin jaren 70 3 keer een etappe in de Tour de France. Ook won hij 2 etappes in de Ronde van Spanje. Toen hij 25 was, stopte hij vanwege hartklachten. Rini Wachtmans was 79 jaar. 40 dak- en thuislozen gaan in Portugal bij Rotterdam samenwonen in 1 pand. Het is een experiment waarbij ze de komende jaren worden begeleid en beveiligd. Het gaat om mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn of voor overlast zorgen. En dan het weer. Het is zonnig met 19 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
11: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
12: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
7: Toe aan een gezellig avondje uit. Creëer mooie herinneringen met een bezoek aan Schouwburg Venray. Ontdek theater op jouw manier en verrijk je blik. Bekijk het uitgebreide aanbod op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets, online of aan de theaterkassa.
13: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
7: Lastig kiezen? Ga dan voor de 3 voor 33 euro actie en verleg je theatrale grenzen. 3 voorstellingen voor maar 33 euro. Dat is dus maar 11 euro per voorstelling. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.

0: Goedemorgen, dit is het LE Nieuws. De politie-eenheid Limburg boekt successen in de strijd tegen nepagenten. Waar de politie vorig jaar 863 incidenten registreerde, bereikte de overlast in de zomermaanden een absoluut dieptepunt met zo'n 40 meldingen per dag. Dankzij extra inzet en het delen van geblurde foto's zijn er meer aanhoudingen verricht. Van 30 september tot en met 11 oktober is er weer extra aandacht voor het belang van kinderboeken. In Limburg wordt dit jaar niet alleen uit Nederlandse boeken voorgelezen, maar ook bekende provinciegenoten lezen voor uit Limburgstalige boekjes. Onder andere influencer Lotte Oet Limburg, de Valkenburgse wethouder Daan Privo en drag queen Miss Patty Pam Pam lezen in het Limburgs voor aan kinderen in de kinderopvang. En sport Ruben van Bommel heeft zijn debuut als international van het Nederlands elftal binnen. Met een assist was de PSV er meteen bepalend. In het Nations League duel met Duitsland kreeg de aanvaller in de 83e minuut zijn gewenste speelminuten en daarmee het haasje. Dat is een symbolisch speltje dat iedere debutant ontvangt. En de komende 3 weekenden worden Limburgse snelwegen afgesloten vanwege werkzaamheden. Eerst is de A76 aan de beurt. Deze is in de richting van Heerlen dicht. Tussen knooppunt Kerenzijde en Nut vanaf vanavond 9 uur tot dinsdag 29 september 5 uur 's ochtends. Het weer in Limburg, het wordt zonnig en in de middag is het warm bij een zwakke wind. De temperatuur loopt op tot 23, lokaal 24 graden.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: In de vroege ochtend was het vrij fris, temperaturen maar van net boven het vriespunt. Ook plaatselijk nevel en mist. Maar die is intussen opgelost. En vanmorgen waren er dan ook flinke zonnige perioden. Om 12 uur schommelde de temperatuur zo rond 20 graden. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden. Er staat een zwakke wind uit een zuidelijke richting. En de maximumtemperatuur die komt vanmiddag uit op zo'n 24 graden.
3: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De verdachte van de moord op 2 Syrische tieners op Nieuwjaarsdag zegt zelf dat hij ontoerekeningsvatbaar is en verwacht daarom geen gevangenisstraf. Verder wil hij niks zeggen. De rechtbank is niet te spreken over zijn gebrekkige medewerking. Een deskundige die aardbevingsschade beoordeelt is niet onafhankelijk, vindt de rechtbank Noord-Nederland. Omdat hij ook directeur en aandeelhouder van het bedrijf is, zou hij een persoonlijk belang hebben bij de beoordelingen. Oud-wielrenner Rini Wachtmans is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Hij won 3 keer een etappe in de Tour de France en 2 in de Vuelta. Daarna was hij nog bondscoach. Rini Wachtmans was 79 jaar. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 24 graden.

0: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online. Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits autoblad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Vooralsnog zijn er geen ongelukken bekend door het probleem. Bij de rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld wordt gebruikt om mensen die geen huis meer

0: samen de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal, verloopt de hulpverlening moeizaam. Ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken zoals cholera. Voetballer Joshua Zirkzee wordt de vervanger van Brian Brobby, die gisteren geblesseerd raakte in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Zirkzee meldt zich vanavond bij de selectie van het Nederlands elftal in Zeist. Morgen reist hij mee naar Belgrado. Daar speelt Oranje zondag tegen Servië. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.

0: Goedemiddag, het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Een kwart van alle Limburgers zegt last te hebben van sociale overlast. Vooral hangjongeren worden vaak genoemd. En daarmee is de overlast toegenomen, blijkt uit cijfers van het CBS. 4 jaar geleden klaagde nog maar 1 op de 5 Limburgers. Hangjongeren zijn in verschillende Limburgse gemeenten een groot probleem. Afgelopen zomer namen bijvoorbeeld Heerlen en Maastricht nog serieuze maatregelen om de overlast te beperken. Het zijn trouwens niet alleen jongeren waardoor mensen meer overlast ervaren. Ook verwarde personen, openbare dronkenschap en vervelende buren worden vaker genoemd. De politie heeft een 24-jarige man uit Simpelveld aangehouden voor de steekpartij bij het asielzoekerscentrum gisteravond. Een man van 22 raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. De verdachte werd gisteravond vlakbij het AZC aangehouden. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. De laatste postzegel- en muntenhandel in Zuid-Limburg sluit de deuren. Verzamelaarswinkel Le Timbre in Heerlen gaat na bijna 44 jaar dicht. De eigenaar is inmiddels 74 en vindt het tijd voor zijn pensioen. Al gaat hij de zaak wel missen.
1: Het is niet zomaar een winkel. En ik heb een sociale functie. Maar ook dat klanten hier komen, die gaan zich bij mij aan het bureau zetten. Maak me vrij en dan gaan ze hier lekker uitzoeken wat ze nodig hebben. Dan drink ik

0: koffie bij elkaar. Dat zijn momenten, ja, de binding met de klanten. Dat vind ik wel heel erg, ja, heel erg mooi, ja.
1: In december gaat de winkel voor het laatst open. Met de sluiting van Le Timbre blijven er in onze provincie nog 2 munten- en postzegelshandels over. En in Gajazoo in Kerkrade is een reuzenmiereneter jong geboren. En dat is voor het eerst in 7 jaar. De baby reuzenmiereneter is zondag geboren en maakt het goed. Voorlopig is het diertje nog amper te zien omdat het zich

0: weekend. Jouw portie middagvitamine. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Hackers claimen dat ze hebben ingebroken bij boodschappenbezorger Flink. Op dit moment worden medewerkers en klanten benaderd met een ultimatum. Als ze niet betalen, worden hun gegevens gepubliceerd. De hackers eisen een bedrag van 10 tot 15 euro aan cryptovaluta. Blijkt uit de communicatie van de hackersgroep die de NOS heeft ingezien. De hackers zeggen dat ze de gegevens van 1 miljoen klanten en 13.000 medewerkers van Flink in handen hebben. Het kabinet onderhandelt met Tata Steel verder over maatregelen om te verduurzamen. Besluit over de toekomst van het staalbedrijf wordt daarom met een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Tata Steel is de grootste uitstoter van broeikasgassen in Nederland. Met een verduurzamingsplan moet de uitstoot met ongeveer 40% verminderen. Het plan is onder meer om de helft van de hoogovens te sluiten en te vervangen door een proces dat draait op gas en waterstof. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits blad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Op het strand van Ameland is een vinvis aangespoeld. Het dier is 11 meter lang en het ligt op het strand bij Hollum. Volgens medewerkers van de dierenambulance is het dier al langere tijd dood. Waaraan het dier is doodgegaan is niet duidelijk. In overleg met de gemeente Ameland is besloten om het kadaver te laten liggen. Het weer is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen bewolking en kans.

0: op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloxmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Psst, kijk, daarachter. Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
3: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm- en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
4: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
5: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
6: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
5: Op zoek naar gereedschap en elektra? Wij helpen u graag. Interchalet Horst, alles voor in en om het huis. Oh.

Goedemiddag, het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Een kind in Roermond is gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen. Het jongetje is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De jonge fietser werd op de kruising van de Kapellerlaan en Prins Bernhardstraat gegrepen door de vrachtwagen en werd meters meegesleurd. Toch lijkt het letsel mee te vallen, de jongen was nog aanspreekbaar. Ook na 1 oktober mogen boeren geen water uit sloten, beken en plassen halen. Het waterschap neemt deze uitzonderlijke maatregel omdat de natuur langer nodig heeft om te herstellen van de droge zomer. Normaal gesproken liepen de zomerse onttrekkingsverboden tot 1 oktober, maar dat wordt nu verlengd. Het waterschap Limburg heeft wel een aantal uitzonderingen gesteld. Met name in Noord- en Midden-Limburg zijn er riviertjes en beken waar wel water gewonnen mag worden en ook een aantal sectoren is uitgezonderd. Een kwart van alle Limburgers zegt last te hebben van sociale overlast. Vooral hangjongeren worden vaak genoemd. En daarmee is de overlast toegenomen, blijkt uit cijfers van het CBS.

4 jaar geleden klaagde nog maar 1 op de 5 Limburgers over sociale overlast. Hangjongeren zijn in verschillende Limburgse gemeenten een serieus probleem. Afgelopen zomer namen bijvoorbeeld Heerlen en Maastricht serieuze maatregelen om de overlast te beperken. Het zijn overigens niet alleen jongeren waardoor mensen meer overlast ervaren, ook verwarde personen, openbare dronkenschap en vervelende buren worden vaker genoemd. En in Gaiazoo in Kerkrade is een reuzenmiereneter jong geboren.

Kerkrade doet mee aan een fokprogramma voor het dier dat leeft in de jungles van Midden- en Zuid-Amerika. En het weer. Het is vandaag een zonnige dag en met een temperatuur die kan oplopen tot 24 graden voelt het zelfs een beetje zomers aan. Het blijft droog.

0: Middagvitamine. Middagvitamine. Jouw werkdag met non-stop gevarieerde muziek.
1: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
2: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
1: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
0: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
3: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Autofirst John Wijs.
4: Schouwburg Venray viert 60 jaar theater. Beleef een seizoen vol bijzondere voorstellingen. Bekende artiesten, jubileumactiviteiten en verrassende ontmoetingen. Vier het jubileum met ons mee en ontdek het programma op www.schouwburgvenray.nl. Verrijken, verbinden en verrassen in Schouwburg Venray.
5: Service monteur van Expert.
6: Oh, hallo.
7: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
5: Zo, klaar is Kees.
6: Oh, dat was snel.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette gaat zo snel mogelijk praten met 6 oppositiepartijen over steun voor de begroting. In zijn wekelijkse persconferentie zei Jette dat er na de algemene beschouwingen een aantal voorstellen is bedacht, bijvoorbeeld over de toekomst van het sociale stelsel en de economie. De coalitie gaat praten met PRO, JA21 en SGP en de kleine middenpartijen ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Die gesprekken beginnen mogelijk morgen al. De banken hebben geen tuchtrechter meer. De stichting die controleert of medewerkers van banken zich houden aan hun bankiers-eed is ermee gestopt. Volgens de stichting Tuchtrecht Banken loopt de samenwerking met banken niet goed. Sinds de kredietcrisis in 2008 moet iedereen die bij een bank werkt een eed afleggen dat hij zich integer zal gedragen. Bij een klacht kan een straf volgen, zoals een beroepsverbod. De stichting wil dat er een onafhankelijk toezichthouder komt. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de inbraak in een brandweerkazerne in Moordrecht in juli. Dit jaar is al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De criminelen zijn daar op zoek naar zwaar gereedschap dat ze kunnen gebruiken bij andere inbraken. De 2 mannen komen uit Gouda en Breukelen. Of ze met meer inbraken te maken hebben, wordt nog onderzocht. De grootste luchthaven van Milaan, Malpensa, heet vanaf vandaag naar de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi. De wijziging van de naam werd 2 jaar geleden al aangekondigd en is nu officieel. De regering Meloni heeft de verandering doorgevoerd. Berlusconi's partij Forza Italia is daar onderdeel van. Op het besluit kwam kritiek vanwege de vele schandalen rond Berlusconi in zijn tijd als premier. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Vannacht meer bewolking. Het wordt minder koud dan de afgelopen nacht. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder 1 dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.

Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

0: Goedemiddag, het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Een kind in Roermond is gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen. Het jongetje is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De jonge fietser werd op de kruising van de Capellalaan en Prins Bernhardstraat gegrepen door de vrachtwagen en werd meters meegesleurd. Toch lijkt het letsel mee te vallen, de jongen was nog aanspreekbaar. Ook na 1 oktober mogen boeren geen water uit sloten, beken en plassen halen. Het waterschap neemt deze uitzonderlijke maatregel omdat de natuur langer nodig heeft om te herstellen van de droge zomer. Normaal gesproken liepen de zomerse onttrekkingsverboden tot 1 oktober, maar dat wordt nu verlengd. Het waterschap Limburg heeft wel een aantal uitzonderingen gesteld. Met name in Noord- en Midden-Limburg zijn er riviertjes en beken waar wel water gewonnen mag worden en ook een aantal sectoren is uitgezonderd. Een kwart van alle Limburgers zegt last te hebben van sociale overlast. Vooral hangjongeren worden vaak genoemd. En daarmee is de overlast toegenomen, blijkt uit cijfers van het CBS. 4 jaar geleden klaagde nog maar 1 op de 5 Limburgers over sociale overlast. Hangjongeren zijn in verschillende Limburgse gemeenten een serieus probleem. Afgelopen zomer namen bijvoorbeeld Heerlen en Maastricht serieuze maatregelen om de overlast te beperken. Het zijn overigens niet alleen jongeren waardoor mensen meer overlast ervaren. Ook verwarde personen, openbare dronkenschap en vervelende buren worden vaker genoemd. En in Gaia Zoo in Kerkrade is een reuzenmiereneter jong geboren. Dat is voor het eerst in 7 jaar. De baby reuzenmiereneter is zondag geboren en maakt het goed. Voorlopig is het diertje nog amper te zien omdat het zich verstopt in de vacht van de moedermiereneter. En over een paar maanden komt het daar weer uit. De dierentuin in Kerkrade doet mee aan een fokprogramma voor het dier dat leeft in de jungles van Midden- en Zuid-Amerika. En het weer. Het is vandaag een zonnige dag en met een temperatuur die kan oplopen tot 24 graden voelt het zelfs een beetje zomers aan. Het blijft droog.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jetten gaat zo snel mogelijk praten met 6 oppositiepartijen over steun voor de begroting. Jetten zegt dat er een aantal voorstellen is bedacht, bijvoorbeeld over de toekomst van het sociale stelsel en de economie. De banken hebben geen tuchtrechter meer. De stichting die controleert of medewerkers van banken zich houden aan hun bankiers-eed is ermee gestopt. Volgens die stichting loopt de samenwerking met banken niet goed. De politie heeft 2

mannen aangehouden voor de inbraak in een brandweerkazerne in Moordrecht in juli. Dit jaar is al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. Het weer, zonnig en droog bij 19 tot 23 graden.

0: Middagvitamine. Muziek die werkt. Elke werkdag non-stop. Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Dat blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. De directe kosten van de blokkade waren volgens de NS zo'n 100.000 euro, onder meer voor dranghekken en extra beveiliging. Het is nog onduidelijk of die kosten op de actievoerders verhaald kunnen worden. Oud-vicevoorzitter Kit de Jong van de FNV is de nieuwe voorzitter van de linkse fusiepartij Progressief Nederland. Voorheen GroenLinks-PvdA. Ze kreeg ruim 50% van de stemmen in een ledenreferendum dat Pro deze week heeft gehouden. In hetzelfde referendum besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Europese Sociaaldemocraten, dus niet bij de Groenen. 65% van de Pro-leden maakte die keuze. De uitslag is een meevaller voor de partijtop die zich ook had uitgesproken voor aansluiting bij de Sociaaldemocraten. De uitslag van het referendum is bindend. Het Openbaar Ministerie gaat YouTubers Jan Roos en Dennis Schouten vervolgen. In hun programma Roddelpraat maakten ze 2 jaar geleden denigerende opmerkingen over het uiterlijk en de hygiëne van 2 onbekende vrouwen. Die deden aangifte. Volgens het OM draagt verbale agressie richting vrouwen bij aan een cultuur waarin ernstiger geweld mogelijk wordt. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag iemand doodgeschoten. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. Bij de aanlegsteiger in Amsterdam-Noord zit veel horeca met terrassen. Het weer vanavond helder, in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. De dagen daarna meer zon en geleidelijk nog wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
2: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
3: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.

Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Bij een aanrijding met een vrachtwagen in Roermond is een kind gewond geraakt. Het letsel lijkt mee te vallen, al werd het jongetje meters meegesleurd. Limburgers ervaren steeds vaker sociale overlast, blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral hangjongeren zijn voor 1 op de 4 Limburgers een probleem. En Max Verstappen start morgen vanaf een teleurstellende 8e plek voor de grote prijs van Azerbeidzjan.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: Vanmiddag waren een flinke zonnige periode en bij weinig wind is de temperatuur gestegen naar zo'n 24 graden als maximum. Komende avond en nacht dan zijn er opklaringen afgewisseld door een paar wolkenvelden. Het blijft droog. Het koelt af naar zo'n 11 graden als minimum temperatuur. Zaterdag overdag zijn er zonnige perioden afgewisseld door een paar wolkenvelden. Het blijft droog. De wind is zwak, af en toe matig en komt uit een noordelijke richting. De maximum temperatuur komt uit op zo'n 24 graden. In de nacht naar zondag toe zijn er opklaringen. En bij weinig wind koelt het af naar zo'n 9 graden als minimum temperatuur. Ook kan zich plaatselijk een nevel- en mistbank vormen in de vroege zondagochtend. Zondag overdag zijn er zonnige perioden. Ook enkele wolkenvelden. Het blijft droog. Het wordt maximaal zo'n 25 graden.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade van actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. XR wilde met de blokkade aandacht vragen voor de situatie in Gaza. De nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is oud-FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. Het is de uitkomst van een ledenreferendum. Daarbij besloten de leden verder dat Pro zich in Brussel aansluit bij de Europese Sociaaldemocraten. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag iemand doodgeschoten. Er is een verdachte opgepakt. Het gebeurde vlakbij de aanmeerplek van de pont over het IJ. Het weer vanavond helder, in de loop van de nacht bewolkt en kans op wat regen en minima tussen 9 en 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen bij 19 tot 22 graden.

0: weekend klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.
1: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een medewerker van een gevangenis, maar de toedracht is nog niet bekend. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. En daar zit veel horeca met terrassen. De getuige zegt tegen het Parool dat een man die met een hond langs een terras liep ruzie kreeg met iemand op het terras. En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. Premier Jette noemt de waarschuwing van de AIVD voor rechtsextremisme een hele serieuze waarschuwing. De inlichtingendienst en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Hij zei ook dat bij demonstraties tegenwoordig spandoeken, vlaggen en uitspraken voorbij komen die een paar jaar geleden ondenkbaar waren. Vorig weekend liep een protest van een extreemrechtse organisatie in Den Haag nog uit de hand. De nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van de FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer, vanavond helder, maar in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden en de dagen daarna meer zon en geleidelijk wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedenavond, het L1-nieuws. Ik ben Arthur Hubers. De provincie Limburg stelt strengere eisen voor het gebruik van boommix als bouwmateriaal. In grondwaterbeschermingsgebied wordt de stof in principe verboden. Aannemer Boskalis wil het omstreden materiaal gebruiken voor de verbreding van de A2 in zo'n beschermingsgebied bij Roosteren. Dat mag nu niet meer. Op andere stukken van de A2 wordt de stof wel nog gebruikt. Volgens milieugroepen kan boommix, een restproduct van afvalverbranding, zware metalen en andere schadelijke stoffen bevatten. De 20-jarige verdachte van de dodelijke schietpartij in Roermond van zondagavond is weer op vrije voeten. Hij blijft wel verdachte in de zaak. De medeverdachte, zijn 47-jarige vader, zit wel nog vast. Het duo meldde zich gisteren zelf bij de politie samen met hun advocaten. Over de achtergrond van de schietpartij, waarbij een man van 21 om het leven kwam, is nog weinig bekend. Volgens een van de advocaten was er mogelijk sprake van zelfverdediging. Een kwart van alle Limburgers zegt last te hebben van sociale overlast. Vooral hangjongeren worden vaak genoemd. Daarmee is de overlast toegenomen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 4 jaar geleden klaagde nog maar 1 op de 5 Limburgers hierover. Hangjongeren zijn in verschillende Limburgse gemeenten een probleem. Afgelopen zomer namen bijvoorbeeld Heerlen en Maastricht nog strenge maatregelen om de overlast te beperken. Het zijn trouwens niet alleen jongeren waardoor meer mensen overlast ervaren. Ook verwarde personen, openbare dronkenschap en vervelende buren worden vaker genoemd. En Formule 1, Max Verstappen start morgen op het stratencircuit van Baku vanaf de 8e plek. Op pole staat George Russell in zijn Mercedes, Charles Leclerc in de Ferrari staat daarnaast. De 8e startplek voor Verstappen is teleurstellend nadat hij in de vrije trainingen steeds in de top 3 reed. Klassementsleider Antonelli start als 16e na een crash in de kwalificatie. Verstappen staat op dit moment 6e in het klassement met nog 9 Grand Prix te gaan. En het weer. Na een temperatuur van 24 graden vandaag koelt het vannacht snel af naar een graad of 10. De komende dagen wordt het opnieuw zonnig en zomers warm. Het kwik gaat mogelijk zelfs richting de 30 graden.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: Vanmiddag waren een flinke zonnige periode en bij weinig wind is de temperatuur gestegen naar zo'n 24 graden als maximum. Komende avond en nacht dan zijn er opklaringen afgewisseld door een paar wolkenvelden. Het blijft droog. Koelt af naar zo'n 11 graden als minimumtemperatuur. Zaterdag overdag zijn er zonnige perioden afgewisseld door een paar wolkenvelden. Het blijft droog. De wind is zwak, af en toe matig en komt uit een noordelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit op zo'n 24 graden. In de nacht naar zondag toe zijn er opklaringen en bij weinig wind koelt het af naar zo'n 9 graden als minimumtemperatuur. Ook kan zich plaatselijk een nevel- en mistbank vormen in de vroege zondagochtend. Zondag overdag zijn er zonnige perioden, ook enkele wolkenvelden. Het blijft droog, het wordt maximaal zo'n 25 graden.
3: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Er is een verdachte opgepakt. Het gebeurde vlakbij de ponten over het IJ. Daar zit veel horeca met drukke terrassen. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade van actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. XR wilde met de blokkade aandacht vragen voor de situatie in Gaza. De ChristenUnie en JA21 zijn kwaad over het besluit van het kabinet om de gasvoorraden over te laten aan de energiebedrijven. Ze noemen dat roekeloos en zeggen dat de Tweede Kamer er niet mee akkoord gaat. Het weer vanavond helder, in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen en minima tussen 9 en 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon, misschien wat regen bij 19 tot 22 graden.

0: Westwood. Kijk, alles mag.
1: Alleen maar goede muziek. Weekend Omroep Horst aan de Maas.

0: Overal en altijd informatie uit jouw regio. Laat jezelf horen. Mail naar redactie@omroephorstaandemaas.nl.
1: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalite Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Service monteur van Expert.
5: Oh, hallo.
6: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
4: Zo, klaar is Kees.
5: Oh, dat was snel.
3: Uw tuin toe aan meer groen? Ook voor buiten vindt u bij ons alles wat u nodig heeft. Interchalite Horst. Alles voor in en om het huis.
7: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
8: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
9: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Voor de schietpartij was er een ruzie, vertelt verslaggever Edwin van den Berg.
10: Wat met name getuigen ons vertellen is dat de man die de schoten heeft gelost daar passeerde met een hond en dat er ruzie ontstond. Of dat een ruzie was vanwege de hond is ook nog onduidelijk, maar er ontstond een conflict.
9: En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. De verdachte is opgepakt, het wapen is door duikers in het water gevonden. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Premier Jette en minister Heijnen van Financiën gaan dit weekend in gesprek met de oppositie over de begroting voor volgend jaar. Volgens Jette komt het kabinet met een aantrekkelijk voorstel voor zowel links als rechts. Het gaat in ieder geval over 3 onderwerpen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
11: De koopkracht, de sociale zekerheid, dus die bezuiniging op sociale zekerheid en de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3 dus. Dat zijn eigenlijk de 3 heikele onderwerpen waarop het kabinet een akkoord wil met de oppositie.
9: En de coalitie gaat praten met Pro, Jaar 21, SGP, ChristenUnie 50+ en Volt. En de nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. En warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Amsterdam-Noord hebben duikers een wapen gevonden dat vermoedelijk is gebruikt bij een dodelijke schietpartij vanmiddag. Er werd een man doodgeschoten na een ruzie op straat. Het slachtoffer zat op het terras en veel mensen waren daardoor getuigen van de schietpartij, zegt verslaggever Edwin van den Berg, onder wie ook kinderen.
1: Ik begrijp ook dat iedereen die op het terras zat van het bewuste café door de politie naar het bureau zijn gebracht, al was het maar om daar hun verhaal kwijt te kunnen.
0: Volgens een getuige ging de ruzie over een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten. Dat zegt de inspectie. Twee jonge kinderen verbleven lange tijd in het gezinshuis in Niekerk en werden mishandeld en verwaarloosd. Ondanks dat er wel meldingen waren gedaan, kwamen de misstanden pas jaren later aan het licht. De politie in Gent onderzoekt een incident waarbij een influencer werd lastiggevallen op straat. De man kreeg te maken met homohaat. De beelden maken veel los in België. Dit zegt de influencer er zelf over.
2: Ik voelde mij zo gevangen en zo mijn ongemak, want ik had eigenlijk nooit meegemaakt dat dat zo fel was in real life. Ik zei tegen Seppe, als die nu nog blijven, bel de politie. Want ik liep gewoon over straat. Ik deed niet.
0: Op basis van het politieonderzoek moet de Belgische justitie besluiten of er verdachten vervolgd gaan worden. En op de dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland mogen binnenkort weer schapen grazen. Alleen op Texel blijft mogelijk voorlopig nog geen schapen op de dijk komen. Het graas- en beweidingsverbod werd begin augustus ingesteld omdat het gras door de droogte flink was beschadigd, waardoor de dijken konden verzwakken. Inmiddels is het gras voldoende hersteld. Het weer, vanavond helder, het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon, het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
4: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Autofirst John Wijs.
5: Adverteren hoeft niet duur te zijn. Lokaal en betaalbaar. Via reclame@omroephorstaandemaas.nl.

Ook Horst aan de Maas is ook op Facebook actief. Volg ons op Facebook en blijf zo als eerste op de hoogte van het laatste nieuws uit Noord-Limburg.

0: Je luistert naar muziek die blijft. En verrast Omroep Horst aan de Maas.
1: Claro que sí.
2: Once

0: Luisteren voelt als thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vol terras in Amsterdam is vanmiddag een man doodgeschoten. Volgens getuigen ging er een ruzie met een voorbijganger aan vooraf. Het slachtoffer overleed ter plekke. De andere terrasgangers zijn opgevangen door de politie.
3: We hebben al heel veel getuigen met een bus naar het politiebureau gebracht. En ook puur uit zorg in verband met slachtofferhulp. Het is natuurlijk verschrikkelijk als je dit moet zien. Nou, laten we hopen dat dit gewoon nooit meer gebeurt.
2: De politie heeft een verdachte aangehouden. Ook is het wapen dat werd gebruikt teruggevonden. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor

0: rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten, zegt de inspectie. Twee jonge kinderen werden mishandeld en verwaarloosd, zegt redacteur Milo Hornstra.
1: Ze moesten klusjes doen, het was een soort boerderij en werden daar aan het werk gezet. Als ze dat niet deden, dan kregen ze bijvoorbeeld niet te eten. Er liep een hond rond en die mocht ze dan bijvoorbeeld bijten. En zo is het uiteindelijk ook aan het licht gekomen dat in de klas zag een juf dat een van de kinderen een bijtwond had.
0: Volgens de inspectie hebben de instanties meldingen laten liggen en niet genoeg samengewerkt. De inspectie eist nu verbeteringen. In België hebben radicaal linkse studenten taarten gegooid naar een professor die banden heeft met de wapenindustrie. Het gebeurde gisteren op de Universiteit van Luik. De professor is een bekende kernenergiedeskundige in Wallonië. Hij werkt op de universiteit aan toepassingen van kunstmatige intelligentie voor defensiedoeleinden. De leiding van de universiteit en Belgische politici veroordelen de aanval. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessehorst.nl. Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessehorst.nl.

0: Regio. Omroep Horst aan de Maas.
1: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst. Het beste voor jouw auto.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
3: Ook voor huishoudelijke producten en woonartikelen staan onze deuren voor u open. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
5: Service monteur van Expert.
6: Oh, hallo.
7: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
5: Zo, klaar is Kees.
6: Oh, dat was snel.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
8: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daarom moeizaam onder controle. Er is nog weinig bekend over de aanleiding van een schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. Op een vol terras werd een man doodgeschoten, tot schrik van andere bezoekers.
9: We've been sitting in a restaurant eating and we hear two loud noises.
10: He told me to get down. I went under the table and then he said run and grabbed my hand and everyone ran around the corner.
11: Nou, ik vind het tragisch. Ik vind het heel erg natuurlijk dat het zo een gebeurd is.
8: De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen.

0: in door Rusland bezet gebied. De dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld zijn afgesloten. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten hun ideeën proberen te normaliseren.
1: Vrijheid van meningsuiting gaat heel ver in dit land, zeker ook voor politici. Maar het is ook belangrijk om dat met enige verantwoordelijkheid te doen en jezelf ook de vraag te stellen, moet ik deze termen gebruiken of heeft dat mogelijk ook een associatie die leidt tot normalisering van een gedachtegoed dat we eigenlijk niet in het publieke debat thuis willen zien.
0: Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zeg Milou, ben je er al geweest?
3: Waar?
2: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag waren een flinke zonnige periode en bij weinig wind is de temperatuur gestegen naar zo'n 24 graden als maximum.

Komende avond en nacht dan zijn er opklaringen afgewisseld door een paar wolkenvelden. Het blijft droog. Koelt af naar zo'n 11 graden als minimumtemperatuur. Zaterdag overdag zijn er zonnige perioden afgewisseld door een paar wolkenvelden. Het blijft droog. De wind is zwak, af en toe matig en komt uit de noordelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit op zo'n 24 graden. In de nacht naar zondag toe zijn er opklaringen. En bij weinig wind koelt het af naar zo'n 9 graden als minimumtemperatuur. Ook kan zich plaatselijk een nevel- en mistbank vormen in de vroege zondagochtend. Zondag overdag zijn er zonnige perioden. Ook enkele wolkenvelden. Het blijft droog. Het wordt maximaal zo'n 25 graden.

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Er is nog weinig bekend over de aanleiding voor de schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Op een vol terras aan de NDSM-kade werd een man doodgeschoten. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De verdachte vertrok, maar keerde even later terug en schoot de man op het terras dood. Het slachtoffer werkte in een gevangenis in Zaanstad, maar of het slachtoffer en de schutter elkaar kenden is nog niet bekend. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het kabinet wil niet dat jongeren in een gesloten jeugdinrichting 's nachts kunnen worden opgesloten in hun kamer. Dat was een voorstel van het vorige kabinet. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen die door hun gedrag gevaarlijke situaties veroorzaken. Op het opsluitplan kwam kritiek van kinderrechtenorganisaties. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daardoor moeizaam onder controle. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon en ook kans op een bui en warmer. Dit was het NOS Journaal.

mijn adem stokt als ik je weer zie lachen. Mijn lichaam trilt als jij mijn hand aanraakt.

klinkt vals als jij een grapje maakt. Ik voel de woede als ik je nu zie flirten. Ik krijg een schok

0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bleek bij de algemene beschouwingen dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, op links of rechts, de Prinsjesdagplannen gaan steunen. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in de gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. Autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot voedsel, medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon. Ook kans op een bui. En dan wordt het weer wat warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting. De twee partijen praten later vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen of links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. De audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was en bang was dat hij er niet tussen zou passen. Het weer koelt af naar 9 tot 15 graden vannacht. Later vandaag vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Andere plekken ook wat zon. Vanmiddag 18 tot maximaal 21 graden. De dagen daarna meer zon. Dit was het NOS Journaal.
3: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
4: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis. Benieuwd naar alle soorten en maten kleding in ons assortiment? Kom gerust eens langs. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis. Oh.

0: Luister DAB+ of online.
1: Muziek voor jong en oud.

0: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessehorst.nl.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Drisse Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessehorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties en het opheffen van maritieme blokkades. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemt die gesprekken positief en constructief. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten zaterdag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. De man die vrijdag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, het wapen is teruggevonden. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst dat een drummer muzikanten zocht voor een band. Audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was. Het weer. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. De dag begint straks met wolkenvelden in het zuiden en oosten. Andere plekken komt ook wat zon voor. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Meterik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.